iets aan of niet gedaan. En voordien de heffer verloopt een eigen beschermers van manier. Dan hier, maar ze moeten dat het klaar is aan lijmen, maar op de zijde moet men wel een product aan die dat heet, maar dan moet je ook niet zo zitten. Daarom niet wat weer maakt, dat zijn dat zijn zo'n zin van de markt, zoals die hier gezegd. Ze maken een eigen naam, maar doen dan een eigen naam, maar dat ook die is waar de markt niet. Maar ze moeten dat ze wel maar die staan in zijn raad, maar ze moeten wel maar

Vanuit de plaats gaat naaien of wat. Verstaan we dat, hè? Verstaan we wel goed deze lijn. Goeie persoonlijke conservatie, maar dan zeg. Papa, wat is je koel? Wat kan dat niet? Dat kan niet. Dat kan niet. Papa, wat is je koel? Dat kan niet.